en cabine overnachten. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week.

Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week.

Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eertmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week.

Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week.

Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist.

Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Den Bosch en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist.

Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 4 kilometer langzamerijdend verkeer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: enough.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Zet gelijk iets over mijn jonge jeugdjaren waar ik al die tijd heb uitgehangen. Ik was vaak te vinden daar in die... Eerst in de kroeg, later in de discotheek aan de kade in Goes. Diepes Motors, dat is 1985, Just Can't Get Enough, 11 over 7. Goedemorgen, het is donderdag. We zijn de 17e van september. Het is dag 260 op de kalender van 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. Vandaag is het Wereld Patiënt Veiligheidsdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor veilige zorg en het voorkomen van fouten. Belangrijk onderwerp, ga je er straks meer over vertellen. Maar deze ochtend beginnen we natuurlijk vooral met een flinke dosis goede muziek. Ik heb de weersverwachtingen voor je voor onze regio. Uiteraard ook weer streeknieuws. En de teller die tikt maar door. Nog 13 dagen tot mijn allerlaatste ochtendshow hier voor Streekomroep de Beverlanden. Goedemorgen.

0: Donderdagmorgen 17 september, 18 over 7. Sarah James was dat in de Beveld ochtendshow. Salty en Dax Hovius. Ja, dat heeft mij altijd geïntrigeerd. Als ik radioprogramma's maak, probeer ik toch ook altijd lokaal, regionale talenten erin te betrekken. Dax Hovius is zo'n jongen uit Capelle. Die volgen we al vanaf het begin van zijn carrière. En hij komt binnenkort weer met een nieuwe single uit. Honey, volgens mij gaat die heten. Lekkere indie pop sound. En dat is heel wat anders als dat we van Dax gewend waren. Hij begon namelijk met Elvis covers. On Fire For You, zo heette dat nummer van Dax. Inmiddels 3 jaar oud. Donderdagmorgen 17 september. Goedemorgen, je luistert naar de Beverlands ochtendshow. Vandaag wordt het op de Beverlanden een bewolkte en wisselvallige donderdag. Kan er helaas niks anders van maken. De dag begint met ongeveer 13 graden en vanmiddag wordt het maximaal 18 graden. De zon, die zullen we weinig te zien krijgen, krijgt weinig ruimte vandaag en er kan verspreid over de dag een regenbuitje vallen. Kans op neerslag is met 85% behoorlijk groot, goed voor ongeveer 4 mm regen. Er staat een matige zuidwestenwind, die is kracht 4, waardoor het een en ander wat frisser aanvoelt. Vanavond blijft het wisselvallig en ligt de temperatuur rond de 16 graden. Nou, kon je gisteren nog lekker zonder jas naar buiten? Zou ik die vandaag wel aandoen en zorg ook dat je een paraplu in binnen handbereik hebt. Donderdagmorgen 17 september in het nieuws vanmorgen. 1,4 miljoen euro extra voor Zeeuwse boeren voor zoet water. De dorpsraad van Seer Hendriks Kinderen wil alsnog 60 km per uur op de N664. En Kinderboekenweek zet jong talent in de spotlight.
1: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.
0: Hier is Dees in de Beverlandse Ochtendshow. En als we luisteren naar de radio, dan voelen we onszelf helemaal toppie. Feel good. Goedemorgen. Mocht je een plaat aan willen vragen, dat kan. Stuur ons dan even een appje naar de studio. 0113-794100. Dat is 0113-794100.

en onvergetelijk. 1973, terug in de tijd met streekomroep De Beveren en de Detroit Emeralds. Feel the need in me. 3:30, donderdagmorgen 17 september. Het is vandaag de Wereldpatiëntveiligheidsdag. Dat is een onderwerp waar we misschien niet iedere ochtend bij stilstaan, maar waar iedereen vroeg of laat toch mee te maken krijgt: veilige zorg. Want als je in het ziekenhuis, bij de huisarts, de apotheek of een andere zorgverlener komt, dan ga je er natuurlijk vanuit dat alles zorgvuldig gebeurt. De juiste behandeling, de juiste medicijnen en vooral ook goede communicatie tussen patiënt en zorgverleners. Dit jaar ligt de nadruk wereldwijd op mensen met aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en ook kanker. Juist wanneer je langere tijd onder behandeling bent, zijn er veel momenten waarop verschillende zorgverleners en behandelingen bij elkaar moeten komen. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die vraagt daarom extra aandacht voor veilige zorg gedurende die hele zorgperiode. En dat is ook hier op de Beverlanden herkenbaar. Misschien heb je zelf wel regelmatig contact met je huisarts, met het ziekenhuis, de apotheek of misschien een fysiotherapeut. Dan merk je hoe belangrijk het is dat iedereen over de juiste informatie beschikt en dat je als patiënt ook vragen kunt stellen. Patiëntveiligheid is niet alleen een taak van de zorgverlener. Als patiënt mag je ook gewoon vragen: waarom krijg ik dit medicijn en wat gaat er gebeuren en klopt mijn informatie nog wel? Een klein beetje extra aandacht kan soms een groot verschil maken. Speciaal voor al die mensen die dagelijks in de zorg actief zijn en ons helpen langs alle kanten. The Hall of Fame. Hier is de script speciaal voor jullie samen met Will I.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

diehard fans die hadden natuurlijk de band al lang herkend aan dat geluid van de leadzanger Eddie Vedder. Pearl Jam in de Beverlandse ochtendshow Wreckage. En daarvoor uit het laatste album van de Rolling Stones. Dat album heet Foreign Tongues. Postuum een eerbetoon aan Amy Winehouse met You Know I'm No Good. Donderdagmorgen 17 september in het nieuws van morgen. Zeeuwse boeren krijgen volgend jaar 1,4 miljoen euro extra om zelf zoet water op te slaan. Dat staat in de miljoenennota van het kabinet die dinsdag gepresenteerd werd. Het geld is bedoeld voor maatregelen waarmee boeren minder afhankelijk worden van de beperkte hoeveelheid zoet water in Zeeland. Vooral tijdens droge periodes kan dat een probleem zijn voor de landbouw. Op de Beverlanden zijn al verschillende initiatieven. Zo zijn er bassins aangelegd waarin regenwater kan worden opgevangen. De provincie werkt daarnaast aan een actieplan om de beschikbaarheid van zoetwater te verbeteren. Onderdeel daarvan wordt een laagdrempelige regeling waarmee boeren advies kunnen krijgen over maatregelen die passen bij hun eigen bedrijf. De dorpsraad van Seer Hendricks Kinderen wil dat de provincie alsnog de snelheid op de N664 verlaagt van 80 naar 60 km per uur. De raad heeft daarvoor een brief gestuurd aan het provinciebestuur. De maatregel maakte eerder deel uit van een groter veiligheidsplan voor de nieuwe Rijksweg. Maar dat plan werd eind 2024 geschrapt nadat bewoners een nieuwe rotonde afwezen. Volgens de dorpsraad zorgen de huidige snelheid van 80 km per uur en het verkeer voor te veel geluid en milieubelasting. Ook de plannen voor de nieuwe aansluiting van de Deltawegbaren

Ze kunnen dan zingen, dansen, rappen, toneel spelen, goochelen of een gedicht voordragen. Aanmelden kan nog tot 27 september bij de BIEB. En op 7 oktober kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar in de bibliotheek in Goes kennis maken met toneelspelen. En ook in Capelle is er op 9 oktober een open podium. Daarnaast zijn er workshops hula-hoepen en het maken van een eigen sokpop. Kortom, tijdens de Kinderboekenweek mogen kinderen zelf de hoofdrol pakken.

Leerkrachten in het speciaal onderwijs die kunnen volgende week dinsdag terecht in de bibliotheek in Goes voor een netwerkbijeenkomst over leesplezier. De middag staat in het teken van praktische tips en creatieve ideeën om leerlingen die moeite hebben met lezen enthousiast te maken voor boeken. De bijeenkomst in de bibliotheek die begint om 4:15 met een inloop vanaf 4:30. Deelnemers krijgen inspiratie en handvatten die ze direct in hun eigen klas kunnen toepassen. Deelname is gratis en speciaal bedoeld voor docenten in het speciaal onderwijs. Aanmelden kan via de website van de BIEB, bibliotheekoosterschelde.nl.

mooie muziek in de Beverlands Ochtendshow van Givian uit Engeland. Rather Be. 17 september, op de avond van deze dag in 2010, werd de allereerste aflevering van talent show The Voice of Holland uitgezonden op televisie. Het was gelijk ook het begin van een wereldwijd commercieel succes van het programma. Winnaar van het eerste seizoen van The Voice was de markante tattooartiest Ben Sanders uit Hoorn.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist.

Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden al daar. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Bij Breda West, vanaf Etteleur West, 5 kilometer file. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. Elders op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4. Met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk 4. Met daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op richting het westen bij knooppunt Hooipolder 4 kilometer. En ook daar ben je zo 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

kwart over acht. Ja, misschien dacht je bij de Cool Notes meteen aan die hits uit de jaren 80. En terecht. De Londense groep had toen een reeks hits, zoals bijvoorbeeld Spend the Night. Met die kenmerkende mix van soul, funk en pop. Maar luister goed, Happy...

0: de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Donderdagmorgen en we zijn 17 september vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Het schiet alweer op, weekend alweer al in het vizier. Dit is op weg de Beverlandse ochtendshow bij Streekomroep de Beverlanden. 8 uur geweest, goedemorgen. De donderdag is lekker onderweg en wij doen er nog een schepje bovenop. Koffie in de hand, volume omhoog en straks misschien een beetje breathless. Nog 13 dagen op de teller, maar eerst gewoon even genieten van deze heerlijke

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

0: En we hadden natuurlijk The Course en Breathless. Inmiddels ook alweer 26 jaar oud. 7:15 geweest. Goedemorgen. Vandaag wordt het op de Beverlanden een bewolkte en wisselvallige donderdag. De zon die krijgt maar weinig ruimte vandaag en er kan verspreid over de dag een regenbuitje vallen. Het wordt maximaal 18 graden bij een matige zuidwester. Kracht 4 is die. Morgen ziet het weerbeeld er gelukkig weer een stukje vriendelijker uit. Vrijdag blijft het vrijwel droog en komt de zon ook weer regelmatig tevoorschijn. Na een frisse start morgen met ongeveer 12 graden loopt de temperatuur gestaag op naar maximaal 19 graden. De west-zuidwestenwind is matig morgen kracht 4. Donderdag 17 september in het nieuws vandaag. Uitbreiding bedrijventerrein Krabbendijken voorlopig van de baan. Voorlichting moet ouderen wapenen tegen babbeltrucs en online oplichting. En digitale handhaving binnenstad Goes opnieuw uitgesteld.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Helene uit Zeerhoek, die had een appje gestuurd gisteren of ik deze nog eens een keer in de show wilde draaien. Deborah Harry kennen haar ook beter als Blondie Maria, daarvoor uit de hitlijsten van dit moment bij streekomroep de Beverlanden, Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. 8:55 geweest, ook jouw favoriete plaat terug horen in de Beverlandse ochtendshow. Stuur me een appje op 0113794100. 0113794100. En wellicht morgen of de komende dagen draaien we ook jouw plaat. Net zoals die van Helene uit Zeerhoek. Donderdagmorgen 17 september op de Celebrity Verjaardagskalender vandaag. Clouseau-zanger Koen Wouters. Je gaat hem zo meteen horen met broer Chris. Koen wordt vandaag 59 jaar. Zangeres Anastasia, bekend van de hit Paid My Dues. Zij wordt 58 jaar. Zanger en rapper Flo Rida. Hij wordt vandaag 47 jaar. In de jaren 90, eind jaren 80, jaren 90... werkte ik in Vlaanderen op de radio. Ik kwam daar regelmatig Koen Wouters tegen. Hij was toen een van de juryleden in het televisieprogramma 10 om te zien bij VTM. Had een speciale band met Zeeland. Was jarenlang getrouwd met Carolijn Lillipali uit Middelburg. Jarig dus vandaag met stip op onze verjaardagskalender. Koen Wouters, 59 jaar. Hier is hij met Clouseau, Nobelprijs. MUZIEK

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

donderdagavondprogrammering bij Streekomroep de Beverlanden. De funky donderdagavond, Whispers and the Beat Goes On. En Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Donderdagmorgen, 17 september. In het nieuws vanmorgen, de geplande uitbreiding van bedrijventerrein De Zuidweg in Krabbendijken gaat voorlopig niet door. De gemeente Rijmerswaal ziet te weinig mogelijkheden voor de uitbreiding van een stuk landbouwgrond. Onder meer een waterleiding van Evides maakt bebouwing lastig en verplaatsing daarvan zou te duur zijn. Ook andere uitbreidingsplannen voor bedrijventerreinen zoals in Waarde en Hansweert liggen voorlopig stil. Goede voorlichting en alert blijven zijn belangrijk om babbeltrucs en online oplichting te voorkomen. Dat blijkt opnieuw uit een zaak in Krabbendijken waar eerder dit jaar een vrouw van in de 90 werd opgelicht door iemand die zich voordeed als politieagent. Ze gaf onder meer een pinpas, contant geld en een gouden ring mee. Met de pinpas werd vervolgens meer dan 1000 euro opgenomen. De politie heeft inmiddels herkenbare beelden gedeeld van een jonge vrouw die bij de zaak betrokken zou zijn. Tips zijn welkom via de opsporingstiplijn van de politie. Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom houden de gemeente Rijmerswaal en Zorggroep Ter Wiel op woensdag 14 oktober een informatiebijeenkomst over babbeltrucs en online oplichting. Daar wordt uitgelegd hoe je de verdachte telefoontjes, e-mails en berichten kunt herkennen en wat je moet doen als je denkt dat je wordt opgelicht. De bijeenkomst is woensdag 14 oktober van 10 tot 12 uur bij Ter Wiel in Krabbendijken. Aanmelden kan tot 10 oktober bij de gemeente Rijmerswaal. De digitale handhaving van de autoluwe binnenstad van Goes laat opnieuw op zich wachten. De gemeente gaat eerst opnieuw kijken naar het hele plan en praat daarover met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Ook zijn er nog vragen over de verkeersborden. Wanneer de camera's wel worden ingezet is nog niet bekendgemaakt. De huidige regels voor de autoluwe binnenstad blijven ondertussen gewoon gelden.

0: Dan Vogelberg tezamen met Tim Weisberg en The Power of Gold.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Ja, en omdat het, richting het einde van de show gaan. 30 september is de laatste uitzending van de Beverlandse Ochtendshow. Maar verzoekjes stromen ineens binnen, want ook deze was aangevraagd. Chris, die vroeg hem aan. Had eerder deze week Democracy gehoord. Dinsdag was dat, toen draaiden we die van Dan Vogelberg. Vrij onbekende track van deze zanger. Maar het triggerde hem om te zeggen van, joh Marcel, zou je die uit 1978 van Dan Vogelberg nog eens een keer kunnen draaien? Iets met gold. Toen kwamen we uit bij deze The Power of Gold samen met Tim Weisberg. Daarvoor BB Rexha en Faithless New Religion. Wie je aanstaande zaterdag wil helpen om het strandje in Wissekerke op de gemeente Noord-Beveland schoon te maken, die kan meedoen aan een gezamenlijke opruimactie van Milieu- en Educatiecentrum De Beverlanden. Tussen 1 en 3 uur zaterdagmiddag wordt tijdens World Cleanup Day vooral gezocht naar klein afval zoals neurdels. Dat zijn plastic korrels die makkelijk in het milieu terechtkomen. Milieu- en Educatiecentrum De Beverlanden, kortweg MEC De Beverlanden, stelt gratis grijpers en vuilniszakken beschikbaar. En die grijpers die mag je houden zolang je die actief gebruikt om zwerfafval op te ruimen. Aanmelden voor de actie of een grijper kan via Milieu- en Educatiecentrum De Beverlanden, mecdebeverlanden.nl. Tot 9 uur, dit is de Beverlandse Ochtendshow, dagelijks bij Streekomroep De Beverlanden.

typische geluid van de jaren 80 in de Beverlandse ochtendshow van Squeeze, Tempted. En daarvoor Christine en de Queens en Christine. En daarmee kwamen we aan het einde van de Beverlandse ochtendshow voor donderdag 17 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverland een nieuwe aflevering van Ellie's Platenkast met Ellie van Amstel. Om 5 uur vanmiddag collega Ad Vermeer. Hij rijdt je naar huis en rijdt ook richting de donderdagavond, de funky donderdagavond, die om 7 uur van start gaat en afgetrapt wordt door collega DJ Ed. Om 9 uur onze Engelse collega DJ G. Kevin. En om 10 uur andermaal vandaag op je radio Ad Vermeer. In een ogenblik na 9 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden at work. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie donderdag van. En zoals altijd geniet ook vandaag weer van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Tot besluit, Level 42, Starchild.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU.

Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het verkeer nog wel langzaam over een vrij lange afstand tussen Borne en Meersen 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen nu snel op. We zien wel een uitzondering en dat is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het nu stil tussen de afrit Budel en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top.

Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alles achter me verdwijnt.
1: App of bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat wel file tussen Marhezen en Knooppunt Leenderheide 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal,

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel.

Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel.

En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. En op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. En dan nog het weer, toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog en bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren.

En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

eigenlijk is het een heel zwaar onderwerp. I Wanna Go Like Elijah. Dat was Jay Coltrane uit de jaren 70. Goed, laten we er nu even wat luchters pakken. Ja, we beginnen met platenkast. Wel een geweldig nummer, vind ik zelf. Ik hoop jullie ook, want daar doe ik het ook wel voor hoor. Absoluut. Wat dacht je bijvoorbeeld van dit? Talentje. Pharrell Williams. Freedom.

Peter Gabriel zat ooit in Genesis. En toen ging hij solo en dit was een van zijn eerste hits. En dat heette Salisbury Hill. En ja, deze man heeft heel wat hits gehad. En heeft een lange carrière gehad. Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. Hey.

De middag door met Streekomroep de Beverlanden. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Behalve Bob Marley bracht Jamaica ook het talent Peter Tosh voort. Dit was een van zijn grote hits en dat heette Johnny B. Goode.

We kennen dat natuurlijk van iemand anders. Maar deze cover van Chaka, Demos en Pliers, die is ook heerlijk. Every Kind of People heet het. En dat is mijn lijflied. Het is wel leuk om eens in een andere versie te draaien, toch?

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Maar het grootste deel van de oppositie wil dat hij vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat president Trump dreigt met sancties. En de komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog en bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Vrije, dat was Heaven and Finding Out More. Ah ja, je had dat meer weten. Vooral van muziek. En best wel iemand die benieuwd is naar dingen. En ik hou ook wel van een mopje Frans. En als het dan gemixt is met Nederlands, is het helemaal vrij. Het is een oud nummer in een nieuw jasje gestoken door Alderliefste samen met Paul de Leeuw. En het heet Une Belle Histoire. En daar hebben ze van gemaakt een mooi verhaal.

0: streekomroep de Beverlanden.
1: Welkom in de platenkast, tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

een prachtige love song uit de jaren 80 van Cock Robin. En dat heette The Promise You Made. Ik beloof helemaal niks. Ik beloof één ding. Dat ik probeer zo leuke mogelijke muziek te draaien. Bijvoorbeeld uit de grijze oudheid van Petula Clark. En die zegt, als je verdrietig bent, ga lekker de stad in. Downtown.

Daar staat in. Goed idee. Afijn, het uur is alweer zo wat om. Laat ik alvast gaan zwaaien. En alvast in afronding gaan met een mooie van Andrew Gold. Never let us slip away. Nee, laat maar alsjeblieft niet gaan. En blijf vooral terugkomen in mijn platenkastje.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden.

En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. En de persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nijl-virus is overleden. En dan nog het weer, toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog en bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. De N62 van Terneuzen naar Borselen, daar heb je voor de Westerschelde-tunnel 25 minuten vertraging, staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen.

En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. En energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. En dan nog het weer, toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog en bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen, waarbij doden vielen, zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was.

En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A58 en de A59. De A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos bij Breda heb je een kwartier vertraging. De A59 Zierikzee-Den Bosch tussen de knooppunten Zonzeel en Waspik 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex. En opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude Turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven.

En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A50. Verder in de richting van Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

van het Electric Light Orchestra. 1980 was het jaar voor All Over the World. Het is vandaag 17 september en wat zijn de wereldgebeurtenissen van deze dag? In 1958 verschijnt voor het eerst Pipo de Clown op de Nederlandse televisie. Natuurlijk met Mamalou en Klukluk. En in 1976 presenteert de NASA de Space Shuttle. Deze Space Shuttle heette Enterprise. Dan de verjaardagen van deze dag. Charles Martinet is vandaag jarig. Hij wordt 71 jaar en is stemacteur. En je kent hem van de stem van Mario in de Nintendo games. Koen Wouters, de Vlaamse zanger en frontman van de band Clouseau, wordt vandaag 59. En Anastasia viert vandaag haar 58ste verjaardag. Laatst in het rijtje is Flo Rida, de Amerikaanse rapper die je nog wel kent van Whistle. Hij wordt 47 op deze donderdag. Mocht jij jarig zijn, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

steeds de nummer 1 van Nederland. De nieuwe single van Shakira en Burna Boy, Die Die. Daarvoor de jarige Anastasia en van haar Paint My Jewels. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor morgen. Vrijdag begint de dag met wat bewolking en lokaal een buitje. Maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In de middag krijgen we geregeld de zon te zien. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden en er staat een matige westelijke tot zuidwestelijke wind. In de avond blijft het droog en klaart het verder op. Kortom, een stuk vriendelijkere dag dan dat we de afgelopen week al een paar keer gehad hebben.

En voor jou de single van Douwe Bob, I Believe. Niet zijn nieuwste single, wat vind ik eigenlijk niet zo goed. Daarom deze maar even. Daarvoor Veldhuis en Kemper en Bijzonder. De geplande uitbreiding bij bedrijventerrein De Zuidweg in Krabbedijk laat voorlopig nog even op zich wachten. De gemeente Rijmerswaal die ziet te weinig mogelijkheden voor de uitbreiding van een stuk landbouwgrond. Onder meer een waterleiding van Evides die maakt bebouwing lastig en verplaatsen daarvan zou te duur zijn. Ook andere uitbreidingsplannen voor bedrijventerreinen zoals in Waarden en Halsweert liggen voorlopig even stil. Dit is een Airplay track van een paar weken geleden. Nieuwe single van Delta Goodram. Hier is tot aan de headlines van het nieuws met Warrior.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er ruim 200 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je tussen Vught en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier extra. De N264 van Uden naar Gennep bij Gennep een half uur vertraging. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Crystal Waters heeft destijds een aantal leuke platen gemaakt op het disco-platform. Dit was eigenlijk de grootste hit die ze wist te scoren. Gypsy Woman Sees Homeless. Daarvoor uit de hitlijst Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We gaan nog even wat anders draaien.

grote hit van dit moment. Jonas Blue, Believe, Edge of Desire. Goede voorlichting en alert blijven zijn belangrijk om bobbeltrucs en online oplichting te voorkomen. Dat blijkt opnieuw uit de zaak in Krabbedijken, waar eerder dit jaar een 90-jarige vrouw werd opgelicht door iemand die zich voordeed als politieagent. Ze gaf onder meer de pinpas, contant geld en een gouden ring mee. Met de pinpas werd vervolgens meer dan 1000 euro opgenomen. De politie heeft inmiddels herkenbare beelden gedeeld van de jonge vrouw die bij de zaak betrokken zou zijn. Tips zijn welkom via de opsporingslijn, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom houden de gemeente Rijmerswaal en Zorggroep Ter Wheel op woensdag 14 oktober een informatiebijeenkomst over babbeltrucs en online oplichting. Daar wordt uitgelegd hoe je verdachte telefoontjes, e-mails en berichten kunt herkennen en wat je moet doen als je denkt dat je wordt opgelicht. De bijeenkomst begint om 10 uur en duurt tot 12 uur in de ochtend bij Ter Wheel in Krabbedijken. Aanmelden voor deze bijeenkomst, dat kan tot 10 oktober.

Jack Jones samen met Fireboy DML en Me and My Guitar. Daarvoor Damiano Davis en Voices. Daarmee weer er bijna 6 uur. Dat betekent het eind van deel 1 van Naar Huis. Zo meteen na 6 ben ik bij je terug voor deel 2. Laat je achter met deze van Leon Bridges.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt.

Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land nog 150 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En ook een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Communards en Don't Leave Me This Way uit de jaren 80. Daarvoor hadden we Felix Laat, oftewel Lost Frequencies uit België en Live It All. Daarmee werd het om en nabij 6:15. Tijd voor de Beveloss weerbericht. Morgen begint de dag met nog wat bewolking en lokaal een buitje op de Beverlanden. Maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In de middag krijgen we geregeld de zon te zien. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden en er staat een matige westelijke tot zuidwestelijke wind. In de avond blijft het droog en klaart het verder op.

En daarin hadden we de nieuwe single van Somnio uit Den Haag, Vils. En dat was part 2 van een nummer. Part 1 hebben ze al een keer gehad, maar dat was niet zo'n groot hit. Dit gaat hem wel worden. Daarvoor Frank Boeien en de Frank Boeien groep Doe Iets. De digitale handhaving van de autoluwe binnenstad van Goes die laat opnieuw op zich wachten. De gemeente die gaat eerst opnieuw kijken naar het hele plan en praat daarover met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Ook zijn er nog wat vragen over de verkeersborden. Wanneer de camera's wel worden ingezet is nog niet bekend. De huidige regels voor de autoluwe binnenstad die blijven ondertussen gewoon gehandhaafd. Nou, het leek een goed idee, die camera's in de autoluwe binnenstad. Maar het heeft kennelijk nogal wat woede in de aarde om dat uit te voeren, laten we het zo maar zeggen. Dit is een plaat uit 2018, nu weer in de belangstelling staat Ilse de Lange.

Animal, momenteel nummer 4 in de streaming hitlijst van Nederland, Ilse de Lange. Ik heb er nog eentje voor je tot aan het nieuws van 6:30. En dat is deze van Neil Horan. Een van de laatste platen die hij tot nu toe gemaakt heeft. En ik vind het eigenlijk best een hele goeie. Neil Horan op streek omroep de Beverlanden met Dinner Party.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen-Bankhoef ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Strijd.

Crowded House en The World Where You Live. En wat je dan van die wereld moet vinden op dit moment, ja, dat laat ik even aan jou persoonlijk over. Maar daar kun je verschillende meningen over hebben. De dorpsraad van Seer Hendricks Kinderen die wil dat de provincie alsnog de snelheid van de N664 verlaagt van 80 naar 60 km per uur. De raad heeft daarover een brief gestuurd aan het provinciebestuur. De maatregel die maakte deel uit van een groot veiligheidsplan voor de nieuwe Rijksweg. Maar dat plan werd in 2024 geschrapt nadat bewoners een nieuwe rotonde afwezen. Volgens de dorpsraad zorgen de huidige snelheden van 80 km per uur en het verkeer voor te veel geluid en milieubelasting. Ook de plannen voor de nieuwe aansluiting van de Deltaweg die baren zorgen. Die komt hoger te liggen en dichter bij de bebouwing. De dorpsraad die vraagt de provincie daarom om het oude plan voor de N664 alsnog uit te voeren. De timing is wel opvallend, want de weg die wordt op dit moment al flink aangepakt.

Girls Band. Deed hem samen met Dave Lee en Tiffany Ozell. En het heet allemaal Reach for My Love. Daarvoor hadden we die oude plaat van Rupert Holmes uit de jaren 80. Niet die grote hitte Pina Colada song, maar we deden dit even met hem. Bijna 7 uur geworden. DJ Ed die staat al in de startblokken voor zijn programma Funk Ed Up tussen 7 en 9. Daarna DJ G tussen 9 en 10 en met de Groove Room. En ik mag ook nog een uurtje doen tussen 10 en 11 met Funk Down. Naar huis is er morgen weer, even na 5 met een nieuwe aflevering van het programma. Ik zou zeggen, prettige voortzetting van je dag. Graag tot morgen. Laat je achter met Tavares. Heaven must be missing an angel.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de derde malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen.

Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 heb je nog een kwartier vertraging vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht staat 6 kilometer file. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Doris Day, die kennen we als leadzanger van The Time. In de jaren 80 begin. Zijn debuut solo album kwam uit 1985. Uitgebracht precies 41 jaar geleden nu.

En Funky as Hell was dit. The Color of Success, het album, bereikte de 7e plaats in de Billboard Hot Black Albums Chart.

En nog eventjes dank zeggen aan Ad natuurlijk voor de afgelopen 2 uur naar huis. En toepasselijke track daarvoor is deze van Stevie Wonder. Go

Stevie Wonder met een track van zijn 20ste studioalbum In Square Circle. Uitgebracht op 13 september 1985, dus ook 41 jaar geleden. Ja, dat is die vorige. In Square

hey, er komt iets anders dan dit. Ik dacht misschien aan Shalimar, Second Time Around. Dacht ik eigenlijk ook. Dit is van 12 inch vinyl, rechtstreeks gedraaid. Mr. Q en Love and Time uit 1979 op DK Sounds. Beetje obscuur label. En het was uit hetzelfde jaar als Second Time Around van Shalimar. Dus dan vraag ik mij af, wie heeft wie gekopieerd? Of hebben ze gewoon de studiotape, de instrumentale gepakt? En daar iets overheen gezongen? Wie? Ik weet het niet. Op het label staat Written by Dave Crawford. Dave Crawford Sounds, dus. Nou ja. Hoe dan ook, het is 7:30. Je luistert naar Funked Up. Op de funky donderdagavond. Ik zit er lekker doorheen te kletsen. We hebben straks nog wat meer albums van zoveel jaar geleden die we in het zonnetje zetten. Voor die tijd nog even heerlijke funk van Raphael Cameron. Magic of

Shakadelica, Jesse Johnson, 40 jaar geleden uitgebracht, 15 september 1986. En ook Jesse Johnson was een voormalig lid van de band The Time. Net als Morris Day overigens, die we in het begin van het programma hadden. Het album Shakadelica bereikte de 17e plaats in de Billboard Black Albums Chart en 70 in de Billboard 200. She I Can't Resist, een van de singles, bereikte de 18e plek in de US Billboard Hot Dance Club Disco enzovoort. Lange namen allemaal. Het is bijna 8:15. We gaan nog eventjes door met deze van... Nooit van gehoord waarschijnlijk. Ik ook niet. MCB. And Can't Fight the Feeling.

Ik zei net, totaal nog nooit van gehoord. MCB, maar ik heb eventjes wat achtergrondinformatie opgezocht. Moest trouwens toch, want dit album was er ook weer zo eentje in het kader van zoveel jaar geleden precies uitgebracht. MCB oorspronkelijk uitgebracht op 13 september 1983, dus 43 jaar geleden. MCB, self-titled studioalbum. De leden van de groep MCB waren de voormalige leden van de uit New York afkomstige funkband Cameo. Dat zegt natuurlijk iets meer. Does that ring a bell? Ja, zeker. De funkbassist Aaron Mills, trombonist Gerald

back. Iets wat wel in de hitlijsten kwam, was het volgende wat we gaan draaien. Gaan we draaien namelijk van de damesformatie Climax. Van het album Girls Will Be Girls. Uitgebracht op 14 september 1982, dus 44 jaar geleden.

Je hoorde Odyssey uit 1982, hetzelfde jaar trouwens als Climax, Wild Girls daarvoor om 1 minuut voor 8, Inside Out. Zometeen de nieuwsberichten van 8 uur, daarna ben ik bij je terug voor deel 2 van Funked Up. Ga ondertussen iets drinken pakken of zo. Don't touch that dial, don't walk away. Voor nog een uurtje heerlijke funk en disco. Gaan kijken of het ook in de mix lukt.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO.

Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg.

blijven een heel klein beetje in deze vibe. Met Roy Ayers. Is Liquid Love. Ja, geen zorgen, straks gaan we weer met tempo omhoog, hoor.

Dat is eventjes een instinkertje, maar nu lijkt het net of die plaat afgelopen is. Maar hij gaat gewoon nog vrolijk verder. Beetje een rare knip erin, maar goed, zo heet die track nou eenmaal. Roy Ayers en Liquid Love. Mooi tijd om eventjes nog stil te staan bij de volgende track die we gaan draaien. En wat informatie over verstrekken. Want dat is toch wel een enorme hit geweest. Ik heb het over het 48ste verjaardag van het album van Rose Royce's debuutstudioalbum. En film soundtrack van Car Wash, uitgebracht op 13 september 1976. Double album, uitgebracht bij, door Rose Royce. Bereikt de tweede plaats in de US Billboard Soul LP's chart. En 14 in de US Billboard Top LP's en Tapes chart. Tapes had je toen nog, ja. Daar kwam natuurlijk de bekende single Car Wash. Die bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot Soul Singles. En de Billboard Hot 100 charts. Bereikte de derde plaats in de US Billboard Dance Club Songs. We gaan natuurlijk Car Wash draaien. En dit is een kleine re-recorded versie. Die klinkt iets mooier.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt.

Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt.

Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Nils had twee hele grote hits in Nederland. Nee, there was never new love like this before. En de andere was deze, The Madison Song. Dat allemaal aan het begin van een nieuwe aflevering Tune Down. Even Ed en G bedanken voor hun programma. Volgende week zijn ze weer terug. Ik blijf bij je tot aan 11 met om en nabij half 11 de mini-mix van DJ Aldo. Goedenavond.
1: Ad Vermeer. Streekomroep De Beverlanden.
2: Dit is Funtown. Showtime.

En natuurlijk Save Your Love van René en Angela. Maar we deden vandaag een andere uitvoering. Die van Cool Million, featuring Boogie Bag en Alice Tobin. Voor de Brand New Heavies. En van hun nog een keer dat hele mooie Midnight at the Oasis. Op streek omroep de Beverlanden.

En we deden vandaag de uitvoering van Chris Marina. Alleen dan bewerkt door het Amsterdamse DJ en producers duo Adrie Blok en Mitchell Crown. Daarvoor hadden we Cloud One featuring Margot Williams en Don't Let My Rainbow Pass Me By. Wat je daarvan bij voor moet stellen. Het is natuurlijk de maand september en daar zijn diverse songs over gemaakt. Denk maar eens aan Earth, Wind and Fire met September. Die heb ik deze maand ook al een keer gedraaid in de lange uitvoering. En ik heb voor vandaag een andere uitvoering van dit nummer gekozen van Earth, Wind and Fire. Die zijn ze in de Reflex Revision Remix.

Oh Roy, echt weer iets heel moois in elkaar gezet. Je hoort het de komende 6 minuten langskomen hier in de Funkdown. En we beginnen met Jeopardy van de Greg Kim Band.

mini-mix van deze week van DJ Elroy, oftewel Elroy Heesbeen. En wil je meer van Elroy horen, dat kan. Aanstaande zaterdag is hij hier te horen tussen 8 en 10 uur in de Weekend Mix. En dat als opwarmer voor je zaterdag stapavond, zou ik zo zeggen.

dat allemaal in de Extended Dance Mix. Daarvoor Thelma Houston en You Used to Hold Me. Niet haar allergrootste hit, maar toch wel een hele lekker om te horen. Dit is een plaat die je eigenlijk niet zou verwachten in een programma. Robert Palmer, maar in deze uitvoering kan hij wel, dacht ik zo. Ik heb er een leuke beat onder gezet. You Are In My System.

Nou, go away. Dat is precies wat ik ga doen. Want deze aflevering van Funk Down zit erop. Hele funky donderdagavond zit er trouwens op. Mede namens DJ Ed en DJ G. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we alle drie weer terug met een nieuwe portie soul, funk, dance en disco. Ik wens je een prettige voortzetting van jouw donderdagavond. Zeker donderdagnacht. Moet je gaan werken. Succes ermee. Mag je zo meteen gaan slapen. Welterusten. Tot dan over de Jones Girls. Night Over Egypt. Tot de

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken.

Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

avond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Love in return.
1: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende

dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand

te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Scatman's World.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie.